die tranen brandt zo chemisch. Ze. Ik vermis het als mijn scanner is. Ik geloof het is in jouw scootje. Zeg dank je dat ze stil nog get. Ja, die tranen brandt zo chemisch. Ze. Ik vermis het als mijn scanner is. Ik geloof het is in jouw scootje.